bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep uitging uit Hotel de Goudfazant, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur.

aan uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een vust met Pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in

0: gespuis, dronken van al het bier. Dat zingt dan van burgerijen, een mannen van het jaar nul. De vette burgerkliek, vette wiezen werken, ja meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, en wie burger is, is een oude.
1: 楽しい食事をしているのを横目で見ながら。